0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
3: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is toch altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, vierde keer wereldkampioen worden, vier keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk en de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het al lukt zoals vandaag is, dat is zeer mooi.
1: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
4: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
1: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders, dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn met sport dus, want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen, het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

Hey, goedemorgen. Eigenlijk hadden we moeten beginnen met dat liedje van Earth, Wind & Fire, September. Want daar wordt in gezegd 21st, 9 of September. En dat is vandaag, hè. Maar we begonnen eigenlijk met New Kids on the Block. Maar dat is ook wel goed zeker, hè. Hey.

0: Goedemorgen Nederland.
1: En we zijn vertrokken vrienden, week 39 van 2026 en het is dus vandaag 21 september. En ik heb alvast een aantal leuke deuntjes voor jou. Tina Turner en Sting en we worden nu samen wakker met Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: gefeliciteerd!
1: Het is ook de verjaardag van Michael Pas, Vlaams acteur, bekend van onder andere Daan, Skulderzipke en Code 37 en nog heel veel andere televisie- en filmproducties. Die wordt 60 vandaag. Stephen King, een van de bekendste Amerikaanse schrijvers van onder andere boeken als It en The Shining. Die man wordt 79. Bill Murray, die kan je dan wel kennen van de film Ghostbusters. En ook Lost in Translation. Amerikaanse acteur wordt er 76. En een van de broertjes van de Oasis family, Liam Gallagher, is ook jarig vandaag. Mannen hebben een tour aangekondigd voor 2027 in de rest van Europa. Dat ziet er dus heel goed uit, hè. Liam wordt vandaag 54. En tot zover, 20 minuten over 7. Goedemorgen.

0: Someone new in het nieuws hoor je altijd nieuwe dingen natuurlijk. Hè? Niet altijd positief, maar we willen er wel van op de hoogte gehouden worden. En dat is nu het geval. Dit is het nieuws van 7:30.
1: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
3: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is er altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, 4e keer wereldkampioen worden, 4 keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk. En de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het al lukt zoals vandaag is, dat is zeer mooi.
1: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
4: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
1: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn, met sport dus. Want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: krijgen een Indian summer met op het einde van de week weer 25 graden. Hoho, we worden verwend.
1: Het is raar, ja. Is gek, maar het is echt gebeurd.
0: Ja, het is gebeurd afgelopen vrijdag. Een koppel uit Sint-Niklaas is in het huwelijksboot gestapt. Letterlijk. Jawel, want ze zijn aangekomen aan het stadhuis voor hun burgerlijke trouw met een boot van 22 meter lang. Ze vonden niet meteen een geschikte ceremoniewagen, volgens de zeden. Geen koets met paarden eigenlijk, of een chique oldtimer. Een levensechte huwelijksboot. En alle genodigden waren er op te zien. En de boot had natuurlijk heel veel bekijks. 22 meter lang en 4,5 meter hoog. Ja, dan val je wel op, hè. Dan val je wel op. Wij

Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een op de vier fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
2: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
1: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
3: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
1: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
4: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
1: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
5: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
1: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-.

Ideaal gespreksonderwerp vandaag. Het is minigolfdag. Jawel. Je kent het wel, hè? De verkleinde versie van golf. Waarbij je op een klein balletje moet slaan en een parcours moet afleggen. Verschillende holes eigenlijk, maar...

0: Somber. Hij is allesbehalve somber, want het gaat goed met zijn muziekcarrière. Ja, zeker en vast. Homewrecker hoorde je bij Omroep Nederland. Zometeen The Lover Speaks. No More I Love You's. Eerst het nieuws van 8:30.
1: Een op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
2: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
1: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
3: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
1: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
4: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
1: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
5: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
1: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

Michael Jackson in de ochtendradio bij Omroep Nederland. Op zaterdag 26 september opent het Repair Café in Herenthout zijn deuren. Van half twee in de namiddag tot half vijf kan je als bezoeker terecht in wijkhuis Tlindehofke aan de Bergense Steenweg 55. Om, om gratis je kapotte spullen te laten herstellen. Er zitten een aantal vrijwilligers die zich daarmee bezighouden. Als je dus een defect toestel hebt, een vastlopende computer, een gescheurde kleren of een bot mes, dan kan je daar terecht om het te laten maken. Zelfs een kapotte fiets is mogelijk om die daar onder handen te laten nemen. Plaats dus van afspraak is het wijkhuis Tlindehofke in Herenthout. Zaterdag 26 september. Allen daarheen, zou ik maar zeggen. Dan hebben die mensen ook iets te doen.

All Saints, damesgroepje. En afgelopen week was er ook een damesgroepje in de AFAS Dome. De Pussycat Dolls namelijk. En een zekere Julie Vermeire, die werd daar op het podium geroepen en die heeft mij te staan shaken. Oké, vrienden, ik ben uitgeschud helemaal. Ik weet niet meer wat te vertellen. Dus morgenochtend, nieuwe afspraak om 7 uur. Fijne maandag.

Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelfer Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelfer Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelfer terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelfer Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: Morgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een op de vier fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
2: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
1: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt, dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere BTW of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
3: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
1: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9/11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
4: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.
1: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft dat zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort.
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Bij een ernstig verkeersongeval in Herselt zijn zaterdagochtend 3 mensen gewond geraakt. Op het kruispunt van de Westerloze Steenweg en Stippelberg botste een combi van politiezone Zuiderkempen en een auto. De politie was rond 9:30 onderweg naar een inbraakmelding. Een 47-jarige man uit Hulshout raakte zwaar gewond. 2 agenten liepen lichte verwondingen op. Beide voertuigen belanden in een weide. Jan Bertels, burgemeester van Herentals en federaal parlementslid voor Vooruit, dient een wetsvoorstel in om de verkoop van vuurwerk aan particulieren in heel België te verbieden. Volgens Stichting Brandwonden veroorzaakt vuurwerk veel verwondingen. Ondanks lokale verboden in zo'n 70% van de Vlaamse gemeenten vallen jaarlijks honderden slachtoffers. Bertels vraagt om tijdens de jaarwisseling geen particulier vuurwerk af te steken. In Grobbedonk opent begin november natuurbegraafplaats Terra Nova in het Molenbos. Inwoners kunnen er als uitstrooien of een biologisch afbreekbare urne of ecologische envelop begraven. Grafmonumenten en kunstmatige versieringen zijn niet toegelaten. De begraafplaats krijgt 4 zones, verbonden door een bospad, zitbanken en een centraal herdenkingsmonument met naamplaatjes. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
1: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: Goedemorgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Premier De Wever komt op dit moment samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Vandaag legt De Wever zijn startnota op tafel. Dat vertelt politiek journalist Karel Latré.
2: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
1: Het zou dan bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. In Lebbeke in Oost-Vlaanderen zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat is bevestigd aan onze redactie. Volgens buurtbewoners werden er meerdere schoten gelost met een luchtdrukwapen. Er loopt een onderzoek. En pech voor onze jonge landgenoot Sef van Kerkhoven op het WK wielrennen in Canada. Hij moet passen voor de tijdrit en de wegrit bij de junioren. Van Kerkhoven werd gisteren aangereden op training en liep daarbij een blessure op aan zijn borst. Hij was een van onze kandidaten op een medaille. Vanavond rijdt zijn broer Mathies de tijdrit bij de belofte. Ook hij is een medaillekandidaat. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden. Woensdag eerst nog opklaringen, maar daarna gaat het regenen, maxima tot 23 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. SunEco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. We betalen dan maximaal 2,5 euro voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij, dus mogelijk volgt de diesel. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
2: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
1: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden.

ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Bij een grote politieactie in de Kempen zijn vrijdag 7 mensen opgepakt. De actie richtte zich op drugscriminaliteit, diefstal, witwassen en voertuigcriminaliteit. Er zijn 143 voertuigen en 161 personen gecontroleerd. 5 voertuigen, drugs en grote geldsommen zijn in beslag genomen. 11 bestuurders verloren hun rijbewijs door alcohol of drugsgebruik. De politiezones werkten samen met de federale politie en het Parket van Antwerpen, afdeling Turnhout. Groen & Pro is in Nijlen, Bevel en Kessel gestart met een campagne rond verkeersveiligheid. De oppositiepartij leent gratis telramen uit, waarmee inwoners de snelheid in hun straat kunnen meten. In de Kapellebaan respecteerde maar 21% de limiet van 30 km per uur. Sommigen reden er 70. Rond de schooluren lag de gemiddelde snelheid boven 50 km per uur. Groen & Pro wil probleemstraten in kaart brengen en oplossingen zoeken met het gemeentebestuur. In Hydrodoe, in Herentals, is zondag de miljoenste bezoeker feestelijk ontvangen. Het gezin Govaart de Groof uit Schoten bezocht het waterbelevingscentrum met 3 dochters en metekindje Emma. Tijdens de zomervakantie kwamen bijna 20.000 bezoekers langs. Ook meer mensen uit kwetsbare groepen vinden de weg naar Hydrodoe. Pitpa investeert verder in een nieuwe beleving over plasticvervuiling, klimaatverandering en de toekomst van onze wateromgeving. Tijdens het Plantjesweekend zijn in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven 1360 plantjes verkocht. De actie bracht €13.600 op voor het goede doel. Een 20-tal vrijwilligers hielp bij de verkoop en organisatie. Volgens Bieke Baten geeft het resultaat de nieuwe ploeg veel goesting om volgend jaar opnieuw een editie te organiseren. De organisatoren bedanken de vrijwilligers, de stedelijke werkplaatsen en alle kopers. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: Goedemiddag.
1: Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be.
0: Nederland.
2: Diesel tanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt naar een nieuw record. Voor het eerst gaat die boven de 2,5 euro. 3,3 cent meer dan vandaag en net meer dan het record van in april. En diesel is nu al 45% duurder dan een jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. Premier De Wever zit op dit moment voor het eerst samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Ze gaan het hebben over de startnota van De Wever. Dat vertelt politiek journalist Karel Latree.
3: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
2: Het zou bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Rond 3 uur vanmiddag zit het overleg erop. Elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
4: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
2: De cardiologische liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. En sport, onze Belgische tennissers verstevigen hun plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Sisu Bergs en Raphaël Collignon blijven op plek 38 en 47 staan. En ook bij de vrouwen behoudt Elise Mertens haar 19e plek. Hanne van de Winkel steeg dan weer van de 84ste naar de 83ste plaats. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
4: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-.

En Let's Stay Together bij Omroep Nederland. Vanuit de stad 107.7 Herentals is dat. Maar ook in Herentals kunnen ze meegenieten. Vanuit Herentals zelf. 107.4 FM. Via omroepnederland.be, via livestream.

0: Zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
2: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombie, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
1: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
3: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
1: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Oostende verliest schepen Charlotte Verkeijn bijna al haar bevoegdheden. Dat is beslist tijdens het schepencollege vanmiddag. Vorige week kwamen de problemen aan het licht. Het stadsbestuur was in lopende zaken gegaan door klachten over haar toxische communicatie. Je hoort journalist Karel Latree.
2: Ze kan wel aanblijven. Ze wordt achtste schepen, houdt enkel nog bevoegdheid, economie en lokale middenstand over. Al de rest gaat naar partijgenoten en haven. Haar bevoegdheid gaat naar John Crombie.
1: Verkeijn moet ook een begeleidingstraject volgen. Maxime Donk volgt daar nu op als eerste schepen. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Het parket bevestigt dat. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse en het parket onderzoekt de zaak. En in Brugge start het assiseproces rond Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn beide dochters doodde en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Van Averbeke bekende en verwees voor zijn motief naar de scheiding met zijn vrouw. Hij vreesde dat hij daarna zijn kinderen te weinig zou zien. Vanmiddag wordt de jury samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Bij een grote politieactie in de Kempen zijn vrijdag 7 mensen opgepakt. De actie richtte zich op drugscriminaliteit, diefstal, witwassen en voertuigcriminaliteit. Er zijn 143 voertuigen en 161 personen gecontroleerd. 5 voertuigen, drugs en grote geldsommen zijn in beslag genomen. 11 bestuurders verloren hun rijbewijs door alcohol of drugsgebruik. De politiezones werkten samen met de federale politie en het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout. Groen & Pro is in Nijlen, Bevel en Kessel gestart met een campagne rond verkeersveiligheid. De oppositiepartij leent gratis telramen uit, waarmee inwoners de snelheid in hun straat kunnen meten. In de Kapellebaan respecteerde maar 21% de limiet van 30 km per uur. Sommigen reden er 70. Rond de schooluren lag de gemiddelde snelheid boven 50 km per uur.

0: organisatie. Volgens Bieke Baten geeft het resultaat de nieuwe ploeg veel goesting om volgend jaar opnieuw een editie te organiseren. De organisatoren bedanken de vrijwilligers, de stedelijke werkplaatsen en alle kopers. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
1: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: In Oostende mag Charlotte Verkijn van N-VA aanblijven als schepen, maar ze verliest wel haar belangrijkste bevoegdheden. Dat is beslist op het Schepencollege. Verkijn lag onder vuur na klachten over haar manier van communiceren. Je hoort journalist Karel Latree.
2: De N-VA heeft geoordeeld dat Charlotte Verkijn toch iemand is voor de toekomst. Ze is ook parlementslid en ze wilde haar niet helemaal opgeven. En Verkijn heeft ook ingezien dat ze een aantal dingen anders moest doen en het signaal geven dat ze het ook meent. En dat signaal is dus haar belangrijkste bevoegdheden afgeven. Haven gaat naar John Crombé, sport en zo gaat naar haar collega's van N-VA.
1: Verkijn houdt enkel nog economie en middenstand over. Ze moet ook een begeleidingstraject volgen. In Luik is het treinverkeer stilgelegd nadat een verdacht pakket is gevonden op een bus, dat bevestigt de politie. Ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland ligt stil. Het pakket lag in de buurt van een spoorwegbrug. Ontmijningsdienst Tovo komt ter plaatse om het pakket onschadelijk te maken. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

Generation of the Groove. Generation of the Groove.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbare Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.

Tien over vier geworden. Hele goede namiddag. Het is maandag vandaag, de eerste werkdag van de week. En tegelijk ook de laatste officiële dag van de zomer van 2026. Maar

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

beste feel good music. Je hoort hem hier van maandag tot met vrijdag met Koen de Ridder in de ochtend. Marky Mark tijdens de lunch en ikzelf in de avond tussen 4 en 6. Dit is Nederland.

Zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
2: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef. Een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
1: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
3: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger. Hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
1: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En ik heb nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music, want de iconische musical krijgt nu een eigen museum in Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich ook afspeelt. Zo kan je het originele fluitje van de strenge kapitein von Trapp zien, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

vijf uur geweest alweer met Breathe and How Can I Fall. Muziek op jouw ritme. Je zit goed hier bij ons. Dit is Nederland, jawel. Met dit uur Bon Jovi, The Backstreet Boys, Lee and Rhymes. En nu deze Mr. Mr.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Bij een grote politieactie in de Kempen zijn vrijdag 7 mensen opgepakt. De actie richtte zich op drugscriminaliteit, diefstal, witwassen en voertuigcriminaliteit. Er zijn 143 voertuigen en 161 personen gecontroleerd. 5 voertuigen, drugs en grote geldsommen zijn in beslag genomen. 11 bestuurders verloren hun rijbewijs door alcohol of drugsgebruik. De politiezones werkten

0: Toyota investeert verder in een nieuwe beleving over plasticvervuiling, klimaatverandering en de toekomst van onze wateromgeving. Tijdens het Plantjesweekend zijn in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven 1360 plantjes verkocht. De actie bracht €13.600 op voor het goede doel. Een twintigtal vrijwilligers hielp bij de verkoop en organisatie. Volgens Bieke Baten geeft het resultaat de nieuwe ploeg veel goesting om volgend jaar opnieuw een editie te organiseren. De organisatoren bedanken de vrijwilligers, de stedelijke werkplaatsen en alle kopers. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
1: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelfer Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelfer Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
3: Eén station. Nederland. 107.4 en 107.7 FM.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
2: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
1: Luca Vierstraten is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
3: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
1: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
4: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
1: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. En het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
2: We weten, eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
1: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom een verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
3: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
1: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
4: Er waren mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
1: Luca Vierstraten is 20. Ze haalt de 2e medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de 3 volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.

Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be. Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
2: We weten eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
1: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. In de zeestraat van Hormuz zijn vandaag twee tankers geraakt door projectielen. Dat meldt de Britse verantwoordelijke voor maritieme veiligheid. De straat van Hormuz is al maanden geblokkeerd door het conflict tussen de VS en Iran. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie wereldwijd. Op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
2: We hebben al een stuk gemerkt van vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant. Maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen, weken.
1: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige perioden bij maxima tot 20 graden. En de volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
3: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren, te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Ten meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
1: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
4: Ik had van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar kijk. Ja, nee, het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Stef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
3: Zeker is het geen gewone nederzetting. Dat heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat 200 jaar na Christus was er iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
1: Wie wil, is woensdagmiddag welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar vijfde seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Gevaar zou er intussen wel zijn geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft wel onduidelijk. De NAVO kreeg al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt klaar te zijn voor zo'n dreiging. In een appartement in Parijs zijn meer dan 75 katten ontdekt. Dat schrijft de krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking bij een gedwongen ontruiming. De katten waren er slecht aan toe. Sommige van hen werden overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal moet voorlopig in het appartement blijven tot er voor hen opvang gevonden wordt. Op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de achtste finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.